is maar lief en word bemin. Dis net die deel die tussenin, want liefde bly het dubbel door. Dis iets gewend

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Jou vrijdag verwarrende lirieke, ons begin om sommer met The Beach Boys met Help Me Rhonda. Nou, dis uit The Beach Boys Today, 1965 vrygestel. Nou, wat het die Beach Boys met uile te doen? Eindelijk feitelijk niks. Tensy jy die lirieke van Help Me Rhonda hoor, wat soms verkeerd gehoor word. Well, since you put me down, there's been owls puking in my bed. Die werklike woorde is, well, since she put me down, I've been out doing in my head. Wat ook 'n snaakse liriek is, as jy daaraan dink, maar vir een of ander rede hoor mense, well, since she put me down, there's been owls puking in my head. So kom ons hoor, of ons dit kan hoor. Oh, shame, sorry, Beach Boys, nah.

Wacht. Hij begint. Well, since you put me down, I've been up doing in my head. Ik weet niet, ik steef niet helemaal zo met hem mee, maar het is nog steeds funny om te denken dat ze eil wat bezig is om andere dingen te doen in jouw bed. The Bee Gees, More Than a Woman, uit Saturday Night Fever, natuurlijk 1978 geweest. Wat die Bee Gees betreft, is het baie makkelijk om meegevoerd te worden door hulle onweerstaanbare facet harmonieën, waar die lirieke minder aandacht gekry het. So, ons neem een voorbeeld More Than a Woman. Sommige luisteraars het verkeerdelijk gedink die frase in die titel is Bald-Headed Woman. Dis net ongeskik. Dis net heeltemal totaal ongeskik. Kom so.

Vasie Cashbar, point me in that direction. Brian Adams met Do I Have to Say the Who in kortbroek en plakkies van Snotkop. Jy se bok net daarna gaan ons aan met jou verwarrende lirieke 074 2099.

0: Een lekker naamwerk voor jou. Marliet en de Gleur, wat zijn die antwoord? Is dus die Sien wat praat. Dit gaan goed hier zo. Steven Wingman, hey buddy.
1: Dag Hendrik, ik check net in. Ik hoop jij is oké. Okay.
0: Ik is oké. Okay. Dank je daarvoor. Jij moet een lekker naamwerk. Hallo, Bokker, are you?
2: Triple H, hey Star.
0: Spensien,
2: Minnesota. Die antwoord klink soos jy. My brother from a different mother. Love you, my man.
0: Thanks, buddy. Love you too, bro. Dankie vir die incheck. Heinrich, ek hoop het gaan goed. Check in vanuit Somerset West. So say Ron. Thanks, Ron. Von Deutschland. Guten Tag.
3: Hallo, Heinrich, Triple H Deploy. Guten Tag, mein Freund. Dit is Matthijs, jou persoonlijke brandwacht van Nuremberg. Jullie moet die dag niet, lekker naweek, bly warm. Dit raak weer vrek warm hier bij ons, met die 35 golf. So morgen 35 en 36. Swembad loop oor, water is koud. Maar dit raak nou een bykie lang mergelend. Jullie moet een mooie naweek hee, laat het met jullie goed gaan. Auf Wiedersehen, ciao.
0: Starten my vriend, baie dankie vir die incheck. Ja, byt vast, ons gesels binnenkort weer. Dankeschön, mein Freund. Tschüss. Jakko het ingeleur, middag Heinrich Vrystaat, wat inleur. Mooi naamwerk vir julle, dankie vir jou show. Penny's antwoord, denk ek, is looking at himself, only child, ditto. Dankie vir jou, Jakko. Hallo, Triple H, kan jy een shout-out geef my pa? 82 vandag. Wow, baie, baie geluk, oom. Sy sê, as jy kan, sal ek die boodskap stuur. Ek moet nog net my phone record. Daar het jy dit, ek hoop jy dit gekry en gerecord. Lizelle Olivier. Hy, gepraat van verjaarsdag. My persoonlike ma, verjaar morgen, kan nie wacht nie. Sê jy, ons is geseend. Koester elke oomlik, check in op mekaar. Penelope.
4: A man looks at a photograph and says, "Brothers and sisters, I have none. But this man's father is my father's son. Who is in the photograph? The answer is his son. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby." Well, there

0: Ma Josie Breathing, hier op Bok Radio, 15 minute voor 3, goeiemiddag. Ons duur gauw vir jou die paie.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Vroeger een baie groot en ernstige ongeluk by die N2 ingade by Baden Powell. Nooddienste tans daar op die toneel, dit is opgeklaar. Maar as gevolg van die ongeluk en die oponthoud en die verkeersopeenhoping wat het veroorzaak het, is daar steeds verkeersopeenhoping daarvan. Has been reopened the N2 inbound at Baden Powell. Expect delay.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Die program het trots sange gebring deur Cherry Tiger Verlei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bok Radio, 98.9 FM.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Belville, is jij reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Gezellig is uw dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het echt blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: Hopelijk doe er 5 voor jouw Bokradio BokTFA. Perfecte tijd voor een stekkie ABBA. Those Dancing Queen, maar
1: dat is altijd die perfecte tijd voor ABBA. Wat zie jij?
0: Onze ABBA-song welke mood. Dit is die klokken die je gebrengt hier in de maai. Toyota, Zian en Monique. Zometeen tot met 7 uur. Tijd voor jou vergeten 5. En dis die thema van vandaag.
1: Biggie Dance.
0: Biggie Dance.
1: Biggie Dance.
0: Likkie waar hulle dance sê. Ja. Dus boss is dat.
1: Ja, okay. Easy peasy.
0: Paar lekker van jou te hoor en heel wat verskillende liedjes wat deurkom.
1: Ek moet sê, daar is een paar wat ek gedink het onmiddellik gaan inkom wat nie het nie. So dit is maar interessant hierdie wat deurkom wat ek die eerst van geweet het nie.
0: Ja, en sluit in die een wat ek gekies het. Maar, want het kom my liedjie met die woord dans, hierdie een is my ginsling om te speel. Op een sokkie aand, want hy sokkie net so lekker.
2: Ek hoop jy soos, jy soos wat jy dans.
1: Ata.
0: Die Afrikaanse muziekbedrijf se sitstus, jy.
2: Ek hoop jy soos wat jy dans.
0: Brennan Piper, soos wat jy dans. Ongelooflike liedjie skrywer. Ek wonder wat hy opgekom met die liedjie.
2: I bet you kiss like you dance, I bet you.
0: Is Charlie Awesome en Kip Moore.
2: In the middle of a crowd.
0: Great song.
1: Dit is 'n lekker song.

0: Doe je het geld gehad op je feit dat je alien gaan kiezen?
1: Raden!
2: Ik kom te leer, ik vraag je nog een keer.
1: Ik dit weer via, gewoon eerlijk.
0: En dan noteerde ik Danny Smoke lekker, dit beetje vernieuwen.

0: the news.
1: Daar sy, start spreading jou lekker stemboodskap na my kant toe, 074-2009-89. Wat wen jy een lekker wijnproe? Daar kan jy lekker dit morgen gebruik en bykie daar gaan wijn geniet. Goeienavond en welkom.

0: Take on Me, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Jou kom ons karaoke liedjie vanavond is New York, New York, Frank Sinatra. Net so, kyk jy na jou paaie vinnig, hier het een stemboodskap ingekom, kom ons luister gevinnig.
1: Goeienaand Boksman, hoop het gaan goed. Net een traffic update, hier op die R302 vanaf Malmesbury terug, daar van Wilse kant toe, op die Klipheuvelpad. Daar had ek haar omgekeer, richting terug Klipheuvel toe, so aan die linkerkant. Mens moet dus blijf versigtig wees, het is baie, baie donker. En daar staan nou so paar karre nou langs die pad om te probeer help, maar het is baie, baie donker. Alright, dankie, gekat.
0: Baie dankie vir die verkeersnuus. So ja, nie, R302 Klipheuvelpad, Durban Walse kant toe, wees maar net versigtig daar. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2000-989.
2: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes, teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai, of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
3: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Let's go! Een treffer na die ander. Bok Radio.
0: As hy so 18 minute oor is, 7 die heel eerste eer, moet nie vergeet nie, jy kan nog steeds jou verjaarsdag boodskap en huweliksherdenking ook stuur na 074-2009-89. Nou ja toe, deelnemer nommer 1, hier vat hy nou.

0: of nooit. Baie dankie aan almal wat vanaand lekker deelgeneem het. Die De Villiers gesin daar in New Wellington sê Brent gooi millies papa. Wenner vanaand, deelnemer nommer 2.
1: Start spreading the news. I'm leaving today.
0: Daar sy, ons stuur vir jou een lekker wijnproe vir 2 mense wat jy lekker morgen kan gebruik. Baie dankie aan elke persoon wat vanavond deel geneem het, net hier op jou Kom Ons Karaoke die heel eerste uur, elke vrijdag. I feel good!

0: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Oh, yeah!
3: Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
5: Op Bok TV. 'N lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, wel daar is nog Bruce Springsteen wat op pad is en Pet Shop Boys met West and Girls. Maar vereers, goeie naam Johan.
6: Brent, Johan is so. Ons het vir julle geluister in die DRC en ons het vir julle geluister in Bikini Faso en al die manne het nou by mekaar gekom hier so in Swakopmund. Net vir my vriend sê Kevin, baie welkom hier en my lieflike vroutjie, lekker en swak op mond, Bok Radio, ons luister julle oor die hele wereld, julle is awesome.
5: Baie, baie dankie Johan, Janie, Namibie, swak op mond, jou lekker ding, goeie naand.

0: Safety Downs, Man Without a Hat. Een lekker goeie naand, een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet tot en met so 10 voor 10. Natuurlik een bietjie later is daar nog een after party en dit is met Gerard Skaap van 10 uur tot en met 12 uur. Goeie naand Karen, hoe gaan dit?
1: Hallo, hallo, hallo, hier is ek op die hoek, by die bokhoek. Luister vir jou wat uitsaai. Ek het nou net naals gedoen, ek is nou pad daar die sat toe. So ek wil maar net vir sê, ek luister vir jou.
0: Lekker goeie naand, Karen, en welkom by die Garage Party elke vrijdag hier saam met my Brent. Moet nie vergeet nie, jy is nog meer as welkom om jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, boodskap te stuur na 074-2989. Rymklets vanavond, jou woorde vanavond is lekker om te keir saam met Doikie, Doikie, Doikie. Jy voltooi die gedeelte, bykie vroeger het Zian gesê, lekker om te keir saam met ons, Rassie die Leier. Kom ons hoor wat het jy te sê, nog een wijnproos op die spel, 074-2989. Goeie naand.

Nog baie lekker musiek op pad net vir jou. Jou klub waar vliekies is sterk op pad. Ons WhatsApp lyne is nou amptelik toe. Lekker ou Jan is beslis een van die liekies wat gespeel sal word. En daar is nog enetjie wat so 20 stemme gekry het. En dit is Groen Tematie. Ja nie, hy gaan ook lekker deurkom in die finale eer. Wel, hier is the final countdown met Europe en dan ook nog It Must Have Been a Love. Dit is ook op pad.

0: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
1: Lekker goeie naand, dit is jou geraadspartijke elke vrijdag saam met my Brent Wayne. De weet finale eer, jy het gestem vir jou lekker klubwerf liekies wat nou sterk op pad is. Hier is in die vierde plek vanavond, Groentematie, goeie naand.

The 90s a call. Net hier op Bok Radio, binnenkort moet ek groet en tot sien. Sê maar, Gerard Skaap is hier, hy is gereed om lekker saam met jou te kuier. Vanavond de nummer 1, Klipwerf Liekie, dit is niks anders as In The Mood.

Hey Tommy, kom ons vat een bekie, gee my nog een bekie, ek soek nog iets hier in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat een bekie vast.

0: Die klokke verander is DJ met Peter Offerloon net hier op ook Radio Book TV. Lekker vrijdag aan die afterparty met Gerardus Skaap saam met jou net hier op die beter alternatief. Of Skaapie for short. Dobby wat vir my sê, een lekker paptert. Dis sy ginsling bykos by een lekker braai, een paptert.
1: Pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

kunnen wachten voor die lint in zomer. Vier op die strand dekken jij onze dromen. Van de schuit zonder jou, mijn bono.

zal je lijf voor tijd veranderen. Ondervinding zal je kop zich tijd laten draaien. Gevoelens zal je hart zijn temperatuur laat zwaaien. Maar je oor zal die waarheid blijven verraaien.